Verslavend goede track dit van Ghost Dubs. En Ghost Dubs is eigenlijk gewoon Michael Fiedler. En hij komt uit Duitsland. Ghost Dubs maakte het album Damaged op het label Pressure. En dat is het label van Richard Martin. Kevin Richard Martin, oftewel The Bug. En ja, die weet wel wat dub is. Harde dub en verslavend, tergend gaande, voortslepende dub. En zoals u dat hoorde ook in de track Dub Simulation van Ghost Dubs. Dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. En ik heb even een hele leuke mededeling te doen. En daar zal de muziek ook aan aansluiten. Ik ben gevraagd om op 3 september aanstaande het voorprogramma te verzorgen van de band, de Japanse band Cornelius. Daar ben ik natuurlijk daar apetrots op. En zal daar met inderdaad met gepaste trots heel veel mooie platen op de draaitafel leggen tussen 7:30 en 8:30. Voordat Cornelius zelf zal optreden. 3 september aanstaande in Paradiso in Amsterdam. Koop allen kaarten zodat het lekker is uitverkocht en u mij heerlijke biertjes komt brengen terwijl ik de mooiste plaatjes voor u ga draaien. Hier is Cornelius. Zijn laatste album stamt van vorig jaar. Dream in a Dream. Dit is Dream in the Mist.

Wat een fantastische track van Deutsch Nepal. Oftewel Lina Baby Doll. Oftewel gewoon Peter Andersson. Maar Deutsch Nepal maakte het album Eroticon in 2006. Alleen al die stem van die man. En hij maakte ook fantastische muziek. Eroticon is het album en u hoorde Heart Bomb aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor kon u luisteren naar Richard Beguin met Notion élémentaire de correspondance. Het staat op een verzamelaar Anthology of Experimental Music

Canada. En dat werd weer uitgebracht door Unexplained Sounds Group uit Italië. Vonkelnieuw werk van Richard Beguin. En daarvoor nog werk van Trepaneringsritualen uit Zweden. Van het album The Totality of Death Omega. Verschenen via het fantastische Cold Spring Records.

En dit is helaas alweer het einde van deze episode van X-Rated op deze zondagavond. De temperatuur is inmiddels gezakt van 29,8 naar 29,2. Dat is iets te weinig. Ik hoop dat het bij u thuis wat koeler is geworden met de muzikale klanken hier in X-Rated. Morgen kunt u helemaal uw lol op, want dan wordt het bloed en bloedheet met 100% luchtvochtigheid. Berg u dan maar. Maar dan kunt u in alle rust natuurlijk gewoon achteroverleunen met heel veel koude drankjes om u heen. Een ventilatortje die snort in de hoek en deze X-Rated in de herhaling gooien. Met heel veel moois. 17 tracks staan er voor u klaar. En daarna kunt u nog genieten van een X-Ray die je ook in de herhaling kan horen. En zometeen hoort u dus inderdaad X-Ray tot 12 uur. En deze keer is dat gewijd aan Temple Music. U hoort 4 tracks van het album Incompleteness van Temple Music. En dat verscheen in 2009 via Feria Records. En daarvoor hoort u nog een track die Nothing heet. En dat verscheen op een heel klein single cd'tje. Ook in hetzelfde jaar 2009 via het label Witte Dood. Temple Music, zometeen in X-Rated op de concertzender. En dat is een soort, ja, soort dark folk. Elfjes, dansende elfjes, folk, maar ook heel donker en heel speels tegelijkertijd. Zometeen, u hoort het in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Hou het hoofd koel de komende week. En nogmaals, gooi X-Rated in de herhaling. En andere X-Rated's kunt u ook in de herhaling gooien. En er is ook een X-Rated carousel die ronddraait als thema kanaal. Dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen. Links en rechts en van boven en beneden. Dat doet altijd goed. Heb een hele mooie week. Houd het hoofd koel morgen. En wat mij betreft, ijs, hitte en andere ellende dienen er. Is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Hier op de concertzender. En voor nu, dag.

Richard James, oftewel de nieuwe Aphex Twin van de Girl Boy EP, hoorde u een kies. Op het begin van deze episode van X-Rated Gewoonte Getrouw op de woensdagavond bij Kink FM Alternative Radio. Industriële sounds, alright. Sterile, dus deep.

Max. Rated.

Allemachtig van een klapper. Returning back to Sirius. Alaska door Laurent Garnier. Het is een beetje men vraagt, wij draaien vanavond in X-Rated. X-Rated is 30 jaar geworden, jawel. Afgelopen 1 oktober was het zover. 30 jaar. En nu 5 oktober gaan we dat vieren. En dat is vanavond. Inderdaad, X-Rated had zijn eerste uitzending op 1 oktober 1995. En dat was natuurlijk met Arjen Grolleman. En daarom openden we dit uur met fragmenten van Arjen Grolleman. En dat waren opnames uit 1997. Sowieso heel fijn om zijn stem weer op de zender te horen. De opener was inderdaad geheel voor Arjen Grolleman. En Alaska van Laurent Garnier, Returning Back to Sirius, die was voor Gerrit Vos. En dat komt omdat de afgelopen weken u massaal heeft ingezonden wat uw favoriete X-rated ontdekking is. Nou, dat zijn er zoveel geworden dat ik daar heel erg lang uit kan putten. Dus vanavond krijgt u absoluut maar een klein gedeelte van wat er allemaal is ingezonden. Maar Gerrit Vos, die mag zijn handjes dichtknijpen, want die is ook nog eens een keer door collega Ron gedraaid in het vorige uur. Nu was hier zijn verzoekje en ja, wij kunnen ook onze handjes dichtknijpen, want hij heeft voor ons speciaal weer een X-rated tribute gemaakt. En die hoort u in het volgende uur. Gerrit, dank vast. En deze plaat was voor jou. En voor Richard Sloes gaan we nu naar Aboul Mogar. Wat een schitterende track. En u heeft zoveel zoveel ingezonden. En er zijn zoveel bijzondere tracks aangevraagd. Echt bijzonder. Fijn dat er zo goed gereageerd is. En dank ook voor alle felicitaties die ik mocht ontvangen van alle kanten. Zoals ik al zei, Aboul Mogar, aangevraagd door Richard Sloes. Zijn ontdekking van 30 jaar X-rated. Dit is Tumbling Relentless Heaps. Dit is X-rated. Een hele goede avond.

Ja, dat is destijds best hoog geëindigd in mijn eindlijst. Caterina Barbieri. En dat album, dat heette Spirit Exit. En dat verscheen op haar eigen Light Years. Transfixed werd aangevraagd door Loes Muizers als een van de hoogtepunten van X-Rated 30 jaar. En dat vliegt zo leuk tussen inderdaad alle jaren heen. Het vliegt allemaal van het begintijd tot aan zelfs een aantal weken geleden. En ik heb ook heel veel reacties gezien van mensen die eigenlijk nog niet zo heel erg lang bekend zijn met dit programma. En ik heb heel veel mailtjes gezien van mensen die al vanaf het allereerste begin erbij zijn. Of de eerste 2 jaar hebben gemist. Of in ieder geval al heel erg lang erbij zijn. En dankzij jullie allemaal, de luisteraars, of ze nou vers bent, net bijkomt, dankzij jullie bestaat een programma als X-Rated. Dus ik ben u in ieder geval ook heel erg dankbaar voor het trouwe luisteren de hele tijd. Iedere week weer opnieuw. En in 1999 werd iedereen verrast door de track Passage de Recherche van Scanner, oftewel Robin Rimbaud. Dus uit dat jaar is deze track van het album Lauwwarm Instrumentals. En dat bleek al snel een favoriet te zijn van Arjen en mij. En van Roland van Hest, want ook hij ontdekte deze track in X-Rated.

0: about.
1: You're fucking,

na Tracks te hebben gehoord van het nieuwe album van Anna von Hauswolfe, denk ik met weemoed terug aan een album als Dead Magic uit 2018. Want dat nieuwe album, dat komt bij mij totaal niet binnen. Wel nu, dit album kwam bij mij totaal wel binnen. En ook bij Johan Zijlstra, want hij vroeg deze track aan. Trouwe luisteraar Johan Zijlstra, die vroeg The Mysterious Vanishing of Electra. Zijn favoriet van 30 jaar, X-rated. Anna von Hauswolfe. En we gaan door met favorieten die u ontdekt heeft tijdens de X-rated uitzendingen vanaf 1995 tot aan vorige week. En dan hebben we op de draaitafel nu KRM en KMRU, oftewel Kevin Richard Martin en Joseph Kamaru. Het album Disconnect. En dat is het album wat in ieder geval is aangevraagd door Patricia Janssen. En dan helemaal de track Difference. Hier is KRM en KMRU voor Patricia Janssen. Difference. Wat een track.

0: Ja, dan denken dat dit black metal is, hè? Ja, Wolves in the Throne Room. Wat een magistraal album was dat toen deze uitkwam. Ik was helemaal uit het veld geslagen. En gelukkig was Johan Beckers dat ook. Want zijn favoriet is de track Sleeping Golden Storm van Wolves in the Throne Room. En dat stond op het album Celestite, hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we eigenlijk, eigenlijk best wel zijn aanbeland. Bij uur 2. X-Rated.
1: It is the night of the demon.
2: Welkom op Cabaret Vert. Het derde en laatste uur van het programma X-Rated bij Kink FM voor hedenavond. De langste dag van het jaar tot aan middernacht. Inmiddels in duisternis. Trekt u die absint maar open. Want de poëzie is van Jack Kerouac. Zometeen vertolkt door onder andere Morphine en Sonic Youth Lee Ranaldo.
3: X-Rated.
2: Trek ze maar aan, die vleugelen. Al is het in uw dromen. Sluit de ogen en drijf mee door de ether. Op de klanken van Variant. As time stood still.
4: If you're frightened of dying and you're holding on, you'll see devils tearing your life away. If you've made your peace, then the devils are really angels.
3: X-Rated.
2: Dit is Spectre, frontman van het Italiaanse occulte gezelschap Einsof, die vele LP's, CQ-CD's, het licht heeft doen zien. Spectre is al geruime tijd solo. Zijn muziek enigszins folky, mediterraan. Maar soms ook wat elektronica erin. De nieuwe CD van Spectre heet Dieci Pezzi Facili. En hij werd uitgebracht op Old Europa Café. Dit is Trans Roma ESP. De nieuwe Spectre.
5: The end of New York. There's a funeral for the bright young things, buried as a diva sings. A final hymn to glitter while our tears fall flat like yesterday's champagne. Cold winds down 8th Avenue, the pleasure palaces we knew are boarded up. We'll never see their stained velvet delights again. The David, the Adonis Lounge, the show palace have closed down. Where do the lovers of the dark go now? All the dance beats fade and the notices are served. I'll always remember the last song I heard. At the end of New York. At the end of New York. The end of New York came on a day that was as grey as the hair on the mayor of New York. He turned off the speakers, turned out the lights, and the corners shone white for a better quality of life. And the night didn't fall anymore. Closed was a word on each door. No more dancing, no more drinking, and nobody calling for more. Only tears for the hustler, the stripper, the whore, and funeral purple and black to mourn. Was the coat that I wore at the end of New York, the end of New York. Anointed in neon, we sing in dark themes for a city that caters for all of our dreams. The song of the diva is sung low and sad, echoes down the glass canyons for good times we had. She dabs at her tears and beckons a cab, stands in the rain and holds out her hand, but one never comes. They're all taking the tourists to Disneyland on 42nd Street, whoever planned it. The end of New York, the end of New York. And there at a mirror, the skeletal mare, applying red lipstick and gold nylon hair, smiles a chill smile, a deathly grimace for the place they called New York.
2: Zero Element vindt u op de verzamel-CD X-Rated The Electronic Files. De dubbelaar die we 7 jaar geleden met dit programma hebben uitgevoerd.

uitgebracht. Daarop onder andere ook PSI, Performer, Klaus Schulze, Atom Heart, Holger Tsukai, Michel Manabila, Tangerine Dream en Biosphere. Het was dus Multiside, Zero Element. Poëzie hoorde u van Mark Elmond, The End of New York. Een prachtig beklag over hoe New York vroeger nog lekker stout was, maar dat daar door de bourgeoisie een einde aan is gemaakt. The End of New York, een gelijknamig boek en cd verschenen in 2001 bij uitgeverij Ellipsis.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur is inmiddels al zo'n 3,5 minuut bezig. En waar we mee bezig zijn, is natuurlijk een overzicht van 30 jaar X-rated. En dat door de platen die door u, de luisteraar, is aangevraagd. En wat zijn de resultaten? Fantastisch. Ik heb zoveel moois binnengekregen van toen en nu. En we gaan nog even door. Alhoewel een klein gedeelte slechts van alle aangevraagde platen gehonoreerd kunnen worden. Het is niet anders. Dus u bent sowieso... U bent de Sjaak, u moet de komende weken sowieso gaan luisteren. En de volgende, die is al uit 1980, een singeltje van Monty Cazzeza. Hij verzon de term industrial music for industrial people. En bracht Throbbing Gristle ertoe om hun label Industrial te noemen. Industrial Records. En daar is dit singeltje dan ook weer op uitgegeven. Monty Cazzeza met Kick That Habit Man. En die is aangevraagd door Jos van Tol. Overigens, we hebben natuurlijk een hele leuke familie op Facebook. En Facebook heeft me een kwartier geleden eruit gegooid omdat ik geen mens ben, volgens Facebook. En dan moet ik bewijzen dat ik een mens ben. En dat kan wel een tijdje duren. Dus als ik niet meer reageer en niet meer zie wat u doet, is dat het resultaat dankzij het heel veel vieze woorden en dan Facebook. Goed, hier is... Kick That Habit Man. Here is Monty Cazzeza.

ясный, дух светлый.

Ja, er waren er een aantal waar er heel veel aanvragen voor waren. En de meest aangevraagde band was wel Current 93. En ik dacht dat dat Coil zou zijn, maar die bleek op de tweede plaats te staan. Maar wie ook heel veel genoemd is, is Noises of Russia. En dat is natuurlijk buitengewoon terecht. Deze was voor Wilma Moerman, ook trouwe luisteraarster. Noises of Russia van het album Humility, vertaald dan uit het Russisch. We draaiden de track Spirit. En we vragen ons af hoe het zou gaan met Noises of Russia. Want het is al een tijdje wat stiller rond de band. Natuurlijk omdat je in een land leeft waar je niet echt goed weet waar je aan toe bent. Waar we wel weten waar we aan toe zijn is Blood Axis. En die is aangevraagd door Anne Kolster. Alhoewel Anne begon met... Nee, het is natuurlijk Non met Solitude. En dat is de eindtune van X-Rated. Dat was haar favoriete. Nou, hartstikke leuk. Maar ja goed, die draaien we natuurlijk iedere week. Dus voor Anne Holster is dit Blood Axis. Want die heeft ze ook genoemd in het lijstje. Rain I Forever van het fantastische album Blood Sacrifice in Sweden. In 1998 verschenen op Cold Meat Industry.

This is my good.

right, thou beholdest stream.

Fortress.

Zo, de heerlijke gekte van Current 93. Erik Jan Dol was zo fijn om deze aan te vragen. Black Ships Ate the Sky van het gelijknamige album uit 2006. Current 93. En ik weet nog goed dat toen dit album uitkwam, dat Arjen die stond echt te jubelen bij dit album. En deze track die werd op letterlijke concertsterkte gedraaid in de studio. Wel nu, we komen hier ook een aardig eentje met de speakers die we hebben. Maar concertsterkte is het nog steeds helaas niet helemaal. Goed, u luistert naar X-Rated op de concertzender. En wij vieren 30 jaar X-Rated. En al sinds behoorlijk wat jaren krijgen wij een X-Rated tribute toegestuurd van onze Gerrit Vos, oftewel Adeptus Mechanicus. En hij is zo aardig en zo lief om deze track voor ons te maken. En dat heeft hij dus met heel veel meer tracks gedaan. Dit jaar koos hij voor zijn track Stratosphere. The inhumane lobotomized remains of a dead and empty metropolis. Doe maar, een flinke titel voor een track. Wel nu, het is het mag er zijn. Het is een fantastische nummer. Dus hartelijk dank Gerrit voor jouw bijdrage in deze X-Rated tribute voor dit jaar. Hier is Adeptus Mechanicus.

check my mailbox

En dat was natuurlijk Coil, Ostia. Het staat op Horse Rotor Vator uit 1986. En die werd aangevraagd door Maarten Dreyer. Nou, hartelijk dank Maarten. We hebben Coil, we hebben Ostia, The Death of Pasolini. Wat een schitterende track. En daarvoor hoorde u onze Maarten van der Vleuten van het album Are You Worthy? En de track Note to Self, Bye Bye, werd aangevraagd door Mark de Kloet. En daarvoor dus de tribute voor X-Rated in 2025 van Adeptus Mechanicus.

En voor de gelegenheid de eindtune weer gepakt die heel erg lang in gebruik is geweest van Theatrum Chemicum. U hoort de track Pigiera al grande architetto del universo van het album Verso la Luce, verschenen op Musica Maxima Magnetica.

Ja, wat een schitterende track van Theatrum Chemicum. Wel nu, ik dank u allen hartelijk voor het insturen van al deze X-rated hoogtepunten. Want dat zijn het natuurlijk, hoogtepunten die u heeft gehoord in 30 jaar X-rated. En u begrijpt het, ik weet niet, 17 tracks, waarvan er nog twee. Dat zijn er 15. Dus we hebben nog heel veel te gaan in de komende weken. Dus gaat u de komende weken gewoon weer luisteren.

meer uw inzending aan bod komt. Want dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Ik ben van plan sowieso om alle inzendingen uit te zenden. Want oh, wat heeft u een pracht ingestuurd. Schitterend. Echt zo leuk om te zien al die tracks die voorbij komen van heel lang geleden. Tot aan 2000, tot aan een paar maanden geleden. Heerlijk. Ik dank u allen hartelijk ook voor de reacties die ik mocht ontvangen. Dank ook nogmaals voor alle felicitaties voor 30 jaar X-Rated. Helaas is het allemaal zonder Arjen Grolleman. Die moest ons in 20 januari 2010 helaas ontvallen. Maar ja, om deze muziek in de lucht te houden hebben we doorgezet. En dat kan ook mede dankzij de concertzender. Dus als u de concertzender een warm hart toedraagt, word dan donateur van deze zender. Want deze zender heeft het hard nodig. We zijn geen commercieel radiostation zoals ooit Kink FM was. En die gooide er een paar commercials. Dan kreeg je gewoon, commercials van luiers in X-Rated te horen. Die krijg je nu niet. En dat krijg je wanneer je een station hebt die het puur doet voor met donateurs en giften. Goed, dank u hartelijk voor het luisteren. We hebben zometeen nog X-Ray met Moljepka Pols tot 12 uur. S'nachts met een Discourse on Deconstruction. Met onder andere remixen van Traum, Phil Knight en Colin Potter. Die gemaakt zijn voor Miljapka Puls. Dat zometeen in X-Ray. En IJzerweder, diende is er gewoon volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Hopelijk ben ik dan ook weer volgens Facebook een mens. Tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.

0: Max.
1: X-rated.

We need freedom. En hoe waar is dat? En daarom op deze bevrijdingsdag. We need freedom van Antico. Uit 1991. Heerlijke, foute Italo. En zo hoort dat ook op deze bevrijdingsdag. Hartelijk welkom. U bent verbonden met X-Rated. En de concertzender. Alhoewel dat verbinden van de concertzender wel eens lastig zou kunnen zijn. De site ligt eruit. Ja, misschien zijn er andere mogelijkheden waarop u kunt luisteren. Gewoon de FM-band, ouderwets radio en natuurlijk de app. De hoop dat die nog wel werkt. Wellicht is de site zo weer terug en ik ga gewoon maar door, want zo hoort dat. X-Rated is begonnen. Ik wens u allen een hartelijk welkom. Dit is The Future Sound of London. Hun nieuwste heet Yeag 2019. En ze hebben de track Yeag van het album Dead Cities zodanig onder handen genomen dat er 13 onherkenbare tracks voor terug zijn gekomen. Zoals deze bijvoorbeeld, A Sensation of Vagueness. Dit is The Future Sound of London. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Lekker hè, het ouderwetse geluid van Higher Intelligence Agency, oftewel Bobby Bird. En dit was Shift. Dit staat op een 12-inch waar nog andere fijne op staan, zoals Sun Electric en de track die ik vorige week draaide van Deep Chord. Die staat dus op een aantal 12-inches die dit jaar gaan verschijnen van het label Detuned. 10 12-inches om een 10-jarig bestaan te vieren. Dat is leuk, dat is mooi. Higher Intelligence Agency. Overigens, ik krijg overal van alle kanten te horen dat de site niet werkt. En dan de site weer wel werkt. En dan weer niet. En dan weer wel. Het is hetzelfde probleem wat ik hier heb. De ene keer doet hij het wel. De andere keer doet hij het niet. Nu doet hij het weer wel. En ik hoop dat het bij u thuis zo langzamerhand ook weer is opgelost. Allemaal leuk hoor. Maar dat internet tegenwoordig. Hadden we nog maar gewoon ouderwetse FM radio's. Die deden het tenminste altijd. Zo heel stiekem is er een nieuw album verschenen van Ladytron. Daar is niet zoveel ruchtbaarheid aan gegeven. En waarom weet ik niet, want het is een fantastisch album. Ladytron, de nieuwste. Dit is The Animals.

shine, blow out on the colossal sign.

Oh, lekker zeg. T.R.S.T. Onlangs nog gezien in de Bitterzoet in Amsterdam. Daar gaf hij een geweldig concert. T.R.S.T. Het nieuwste album heet The Destroyer One. En daarvan hoorde u Colossal. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender, waar volgens mij alle problemen verholpen zijn. Ik wilde bijna de kaartenactie die we in het verschiet hebben laten schieten. Want ja, het heeft niet zoveel zin om kaarten weg te geven als niemand je kan horen. Nou ja, bijna niemand. Maar gelukkig, u bent er volgens mij allemaal weer terug. Af en toe krijg ik nog een melding dat de app het niet doet. Maar goed, we blijven het proberen. En in ieder geval, het merendeel schijnt terug te zijn. Dus kan ik u rustig gaan vertellen dat wij kaarten weggeven vanavond voor het geweldige concert. Ongetwijfeld geweldige concert, moet ik zeggen, want dat moet toch plaatsvinden. Dus ja, ik kan niet zeggen dat het nog geweldig is. Maar ik denk dat het geweldig wordt van King Midas Sound. Solitude is wat mij betreft een van de albums van het jaar. Die staat nu sowieso al op nummer... Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar in de top 3 staat hij zeker. Solitude van King Midas Sound, oftewel Roger Robinson en Kevin Martin, ook beter bekend als The Bug. Zij spelen aanstaande vrijdagavond in het Corso Theater in Den Haag. En zij worden vergezeld van een support act, Maria Somerville. En wij geven daarvoor dus kaarten weg vanavond. U kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van King Midas Sound. En nou maar hopen dat die mailbox het wel doet. Hè? Maar goed, dat merk ik vanzelf wel. Als er niemand mailt, dan ga ik ervan uit dat die niet werkt. En wat mij betreft gaat u gewoon uw gang en mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van King Midas Sound. Als u kans wil maken op de 2x2 kaarten die wij weggeven. Dus in totaal 4 kaarten. En dan is het nu de hoogste tijd voor King Midas Sound zelf. Want wat een album leverden ze af. Overigens moet ik erbij vermelden dat als u sowieso een beetje depressief bent of als u liefdesverdriet heeft, dan zou ik vrijdag niet gaan. Want het hele album handelt daarom. Een buitengewoon beklemmend en zeer indrukwekkend donker album van King Midas Sound. Luister bijvoorbeeld maar naar The Lonely. De mailbox gaat nu open.

just empty.

Dat was Maria Somerville en All My People van het gelijknamige album. Zij staat in het voorprogramma van King Midas Sound. Aanstaande vrijdag 10 mei dus te bewonderen in het Corso Theater in Amsterdam. Den Haag. Aanvang 20:30. U kunt nog mailen naar bob.ruusje@concertcenter.nl onder vermelding van King Midas Sound. Daar heeft u nog precies, nou laten we zeggen, 17 minuten voor. 16 nu. Tot 10 uur kan u mailen naar het voornoemde e-mailadres onder vermelding van King Midas Sound. En King Midas Sound, dat wilt u zien.

not even the dog.

De schitterende stem en elektronica van Robert Wyatt, heel vroeger van Soft Machine. Zijn album Donde Están, en u hoorde The Side of the Winds van dat album. Die stem van Robert Wyatt, echt zo verschrikkelijk mooi. Dit stamde uit 1991. Donde Están verscheen via Rough Trade Records. En deze prachtplaat markeert het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar er is een derde uur en dat is X-Ray. En dat is een Nederlands avondje. U hoort als eerste nieuw werk van Transtilla. En Transtilla is een duo bestaande uit Anne Chris Bakker en Romke Kleefstra. En die twee kennen we van onder andere werk van Piep Chilling. In ieder geval Romke Kleefstra. En die komt dan ook later weer terug. Want na die prachtige Transtilla-track, die overigens Pasen heet, wat volgens mij gewoon Pasen betekent, dus ik eigenlijk deze track een week te laat draai. Daarna komt Machinefabriek samen met Jan Kleefstra. En dat is weer de broer van Romke Kleefstra. En het grappige is, die track die heet Piep Chilling. En Piep Chilling is later weer de band geworden. En in die band werd zitting gehouden door Rutger Zuiderveld, oftewel Machinefabriek, Jan en Romke Kleefstra en Mariska Baars. En we eindigen weer met een track van Transtilla. En die track die heet Skura.

0: Overigens hebben Rutger Zuiderveld, Machinefabriek, en Mariska Baars ook een nieuw album. En dat heet O. En dat op zijn Frans, dus E-A-U. En dat album, dat hoort u binnenkort in X-Ray terug. Want ook dat is zeer de moeite waard. Maar zometeen eerst Transtila, Machinefabriek en Jan Kleefstra. En wederom Transtila. Volgende week is er uiteraard weer een nieuwe episode van X-Rated te beleven op de zondagavond tussen 9 en 11. Ik hoop u aanstaande vrijdag te treffen in het Corso Theater bij King Midas Sound. Lijkt me gezellig. En volgende week zondag dus, ijs en wederdienende, weer een nieuwe X-Rated. Voor nu, heb een hele mooie week. Het blijft winter, dus houd dat winterdekbed maar op het bed, de kachel hoog en de kaarsen aangestoken. Deze uitzending, die overigens veel problemen kende met ontvangst, is hopelijk na te beluisteren. Checkt u dat de komende week. Voor nu, dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.

Dat was het Duitse duo Sion. En u hoorde de track Emerge. En dan Emerge 0. Het staat op de 12-inch Emerge. En die verscheen in 1995 via het sublabel van Basic Channel, Chain Reaction. Een heerlijk zomerse, zompige techno aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op deze zondagavond. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Ik wens u van harte welkom. Tot 11 uur is dit X-Rated en tot middernacht. Daarna X-Ray. Met het eerste uur natuurlijk heel veel nieuw werk. Zoals deze, die gaat pas uitkomen op 9 augustus. Van de Italiaanse dame Olympe. U hoort The Voice of the Night. En dat in de Woo York remix. En Woo York komt uit Oekraïne. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Ja, de snelheid zit er goed in bij Stef Mendesidis. Stef Mendesidis hoort u met de track Nerve. Inderdaad, misschien een beetje zenuwachtig, heerlijk, maar ik vind het heerlijke zenuwachtigheid. Decima is het album, 26 juli, jongstleden verschenen. Het is een Griek, woonachtig in de Oekraïne. Stef Mendesidis hier bij X-Rated op de Concertzender, waar de snelheid er een klein beetje uitgaat met Jack Rock. Het klinkt alsof hij herharde rock gaat maken. Wel nu, dat doet hij niet op het album Explorations of a Fourth Dimension. Dat gaat 15 augustus verschijnen. Hier is Jack Rock met Before.

Vorige week draaiden we een heerlijke track van Jaeg, oftewel Future Sound of London, die een track remixte van Drun. Vandaag was het de beurt aan Anders Ilar met een heerlijke, echt een hele fijne remix van de track Graviton. U vindt het allemaal op het album Graviton. En dat is een heel album vol met allemaal remixes van Graviton van Drun. En dat is allemaal verschenen via Touched Music. Prachtig. En wat helemaal prachtig is, alleen dat duurt nog even, is het nieuwe werk van Mono Lake, oftewel Robert Henke. Dat gaat pas 6 september aanstaande verschijnen. Er is één track die vast te horen is en die is vast heel erg fijn. En dat is Global Transport. Het komt te staan op het album Studio. Dit is de nieuwste van Mono Lake.

Facebook.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,

er zijn al heel wat artiesten die ze hebben laten inspireren door de zogenaamde nummerstations, de number stations. Van die hele vreemdsoortige stemmen die uitgezonden werden op allerlei radiozenders, voornamelijk uit Rusland en Oost-Duitsland en dat soort plekken. Number stations, dit was een track van het nieuwe album van Heiko Malle en Julian Damar. Dit duo maakt het album Nostalgia en dat verschijnt via Bureau B. Dat is overigens nog niet uit dat gaat gebeuren. Even kijken, wanneer was dat ook alweer? Ja, op 6 september. En vandaag die was het duidelijk een dag dat de Etna ging spuwen. Het is weer zover. De Etna die spuwt van alles de lucht in. En dat gaat op 30 augustus aanstaande wederom gebeuren. Want dan komt die Etna Sessions uit. En dat is het nieuwe album van Murkoff. Jawel, na Monolake nog zo'n grootheid die met een nieuwe komt. Die Etna Sessions gaat verschijnen via Facade Electronics. U hoort nu Val Delbove. Dit is de nieuwste van Murkoff.

En Wendy van Duxen was Neither World als duo. En ze is eigenlijk een beetje stilletjes heen gegaan. Want ik kreeg van Robert Kolk, dank u daarvoor, kreeg ik de mededeling dat zij al een maand geleden is overleden. Het was inderdaad een beetje stilletjes heen gegaan. Terwijl ze toch prachtige muziek heeft gemaakt als Neither World. Je hoorde All God's Dogs van het album Alive with a Taste of Hell. En dat verscheen in 1996 via World Serpent. Rust in vrede, Wendy van Duxen. En hiervoor kon je luisteren naar de nieuwste van Ten Horned Beast. En dat is het geesteskind van Christopher Walton. En Ten Horned Beast is... heeft een nieuw album, Capra Hirsus. En u hoorde Cup and Ring. En dat verscheen via Cold Spring. En daarvoor dus het prachtige postume werk van Mount Shrine. Hier bij X-Rated. En zometeen is er natuurlijk X-Ray na 11 tot het duistere uur van middernacht. En het is inderdaad een hele duistere X-Rated. Controlled Bleeding hoort u zo. En met de leden Paul Lemos, Guy Lones en de zangeres Trang. En zij drieën vormden Controlled Bleeding op het album The Poisoner. En dat verscheen in 1997. Zometeen integraal te horen in een nieuwe episode van X-Ray tot middernacht. En hoort u, het is inderdaad een hele donkere. En daarmee doen we ons best om een beetje de zomer te verjagen, denk ik, met de komende klanken in X-Ray. Maar dat gaat op zich niet lukken, want het wordt weer lekker zomers deze week met dinsdag heet 30 graden. Dus we wensen u een hele mooie week. Dank voor het luisteren dan naar deze X-Rated. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen van alle kanten. Dat doet nog altijd heel erg goed. IJs en weder en hitte dienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. En wat mij betreft, blijf gewoon bij X-Ray. Blijf bij de concertcenter. Blijf bij de muziek die ertoe doet. Een hele mooie nacht. Tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Ray.

0: Max.
1: Action.

0: Paradise Connection van het album Paradise Connection. En Paradise Connection is Boris Blin. En hij maakte deze geweldige LP, deze geweldige track in 1995. Paradise Connection met Long Bass Glider on Solstice. En dat aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Allemaal een bijzonder goedenavond. Fijn dat u er allemaal bij bent. We krijgen de mooiste tracks van toen en nu. En dat allemaal tot aan 11 uur vanavond. Met nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Maar nu eerst even de versnelling omhoog. De versnelling die gaat voluit met Source Code. Das Licht der Welt. En Source Code brengt dat ding uit op 7 juli aanstaande. Staat op een verzamelaar NKR. Volume 01 en NKR staat voor New Kids Records. Dit is Das Licht der Welt. Dit is Source Code. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.
1: Ich habe euch gesagt,
2: ich bin das Licht der

Gimener, die heeft een album uitgebracht, Movement. En daar zijn nu ook remixes van verschenen. We draaiden ooit al een aantal weken geleden een track daarvan. En nu andermaal een track van die Movement remixes van Gimener. Je hoorde It's My Break en dan de Rico remix van dat ding. Heerlijk werken dus van Gimener hier bij X-Rated op de Concertzender. En als we het dan toch over heerlijk werk hebben, dan even ruim baan voor heerlijke 10 minuten en 9 seconden lang. Een track met de juiste Plastic Man vibes van Anders Ilar en John H. Het is uitgebracht op het Tilburgse New York Haunted, het label van Vincent Koreman. Dit is de New York Haunted 334 inmiddels alweer. Dit is Anders Ilar en John H. met het geweldige Cometis. En dat staat op de Zalmoxis EP.

Black Dog Productions. Heerlijk zeg, van het album Bites. En Bites, dat verscheen alweer in 1993. En het is nu 2023. En dat ding wordt opnieuw uitgebracht door hetzelfde label, namelijk Warp Records. Black Dog Productions. En twee leden uit Black Dog Productions zijn ook Plaid. En deze track werd eigenlijk toegeschreven aan Plaid, namelijk Object Orient. Bites dus, opnieuw uitgebracht. En sla uw slag nu, mocht u het origineel niet in huis hebben. Het is meer dan de moeite waard. En wat ook meer dan de moeite waard is, is de nieuwste van Space Art. Die is al sinds de tweede helft van de jaren 70 actief. Het project van Dominique Perrier. En Space Art bestaat nog steeds, alhoewel er op een gegeven moment een flink jaad is geweest van complete stilte. Maar helemaal stoppen met muziek, dat was er niet bij. En er verschijnen weer nieuwe albums. Zoals de nieuwste, die gaat verschijnen op 14 juli. En die gaat komen bij Deserted Island Music, het label van Remy Stromer. En Remy die is gewoon bij mij thuis geweest om het nieuwe exemplaar aan mij te overhandigen. En daardoor de primeur van deze track die u nu kunt horen van het nieuwe album Personal Duty. Dat is Code Required. Dit is de nieuwste van Space Art.

een vrij unieke release. Niet vanwege de muziek, want die is prachtig en dat wordt wel meer gedaan, maar vanwege het label. Dit wordt uitgebracht op het label Knekelhuis. En Knekelhuis, dat is een label...

een vrij unieke release. Niet vanwege de muziek, want die is prachtig en dat wordt wel meer gedaan, maar vanwege het label. Dit wordt uitgebracht op het label Knekelhuis. En Knekelhuis, dat is een label wat zich voornamelijk toelegt op, laten we zeggen, meer de...

Melbourne. Een en ander verschijnt 6 juli aanstaande, dus gelukkig al lekker snel. Ceramic hoorde u, en dat staat op het gelijknamige album, mini-LP eigenlijk, of zeg maar gewoon EP. Alhoewel dit een behoorlijk lange track is. En Ceramic, dat gaat dus 6 juli verschijnen. Het heet ook Ceramic, dus een prachtige release van Kita uit Melbourne. Dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. En we zijn nog eventjes aanbeland bij een prachtige release die ook nog moet gaan verschijnen. Namelijk op 28 juli. En dat wordt gedaan door Eivind Leuning, Espen Reindersen, Romke Kleefstra en Jan Kleefstra. De laatste twee, die zult u ongetwijfeld al kennen als bijvoorbeeld Piep Chilling. Dit is Deude Masker en het komt te staan op It Deel 2. Een deel betekent dan niet deel, maar in ieder geval It Deel, want er is ook een It Deel 1, It Deel 2. Hoe dan ook, het gaat verschijnen dus 28 juli op het fantastische Moving Furniture Records. Hier zijn ze.

mooiste leven is het leven. Het spiet knisket in een derde masker. In de malk op een houten vlier. Wien in een smarre tobbe, verdiezen het kiemen van lang, treddige dagen.

0: je rooms. Draap het in een malke. Droog het eruit.
1: X-rated.
2: It is the night of the demons.
3: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur. En daarna nog meer moois in X-Ray tot middernacht. Daarover straks meer, maar nu eerst terug naar 1982. Het Franse gezelschap Visible. Le jour se lève is de A-kant van de 7-inch Indicible Fréquence. Dat verscheen in 82 via Hawaii Records. Le jour se lève, een heerlijke track van Visible.

and we all plummet. One is saved, and we all are saved.

gaze at the wall, the wine and the smoke.

0: Wat een schitterend stuk van Current 93. The Fire of the Mind van het gelijknamige mini-album. The Fire of the Mind werd gemaakt door David Tibet, Stephen Stapleton van Nurse with Wounds en David Kenny. Dat was Current 93. En dit stuk en deze cd werd uitgegeven bij de eerste exemplaren van het boek Simply Being van James Lowe. Current 93 en James Lowe maakten dit in 1994. Schitterend werk hier bij X-Rated op de concertzender. Muziek van Current 93. En helaas bereikte ons deze week, of eigenlijk eergisteren, het bericht dat Monty Cazaza was overleden. Monty Cazaza maakte furoren in de kringen rond Throbbing Gristle. Hij zat ook bijvoorbeeld zijdelings in de band Factrix en heeft met diverse anderen ook die hele mooie dingen gedaan. Hij is eigenlijk de grondlegger van de term industrial music, want de muziek die Throbbing Gristle maakte, die noemde hij industrial music for industrial people. En dat industrial is blijven hangen bij de heren en de dame van Throbbing Gristle. Vandaar dat ze ook Industrial Records starten. En industrial heeft natuurlijk nu, anno nu, nog steeds een grote betekenis in de muziek. Monty Cazaza is niet meer. Hartelijk dank, Monty, voor al je prachtige dingen die je gedaan hebt in het levend well-being en het levend welzijn van Monty Cazaza. Ter nagedachtenis van Monty Cazaza, nu de track First Last. En dat staat op het 7-inch Something for Nobody. En daar doet ook de halve Throbbing Gristle aan mee, zoals Chris Carter, Genesis P. Orridge en Peter Christofferson. Rust in vrede, Monty Cazaza. Hier is First Last. En excuses voor de tikjes, want die zijn er in de loop van tijd door het vele draaien lekker ingekomen. Dit is Monty Cazaza.
1: You want to be first.
2: You want to be first.
3: Want to be first. Don't want to be last.
4: Don't want to be last.
5: Don't want to be last.
6: Don't want to be last.
7: You want to be first.
8: You want to be first.
9: You want to be first.
10: You want to be first.
11: Don't want to be last.
12: Don't want to be last.
13: Don't want to be last.
14: Don't want to be last.
15: First.
16: First.
17: First.
18: Last. Last. Last. Last. Last.
19: First.
11: First.
12: First.
18: Last, last, last, last.
15: Want to be first.
7: Want to be first.
10: Want to be first.
8: Want to be first.
9: Don't want to be last.
5: Don't want to be first.
16: Want to be first.
0: Want to be first.
13: Want to be first.
2: Don't want to be last.
1: Don't want to be last.
20: Don't want to be last.
21: Don't want to be
22: last.
23: First,
18: last, last, last,
15: last,
17: first,
16: first,
17: first,
18: last,
16: last.
17: Last,
16: last,
17: last,
16: last,
17: last,
16: last,
17: last,
16: last,
17: last,
16: last,
17: last,
16: last,
17: last,
16: last,
17: last,
16: last,
17: last,
16: last,
17: last,
16: last,
17: last,
16: last,
17: last,
16: last,
17: last,
16: last,
17: last,
16: last,
17: last,
16: last,
17: last,
16: last,
17: last,
16: last,
17: last,
16: last,
17: last,
16: last,
17: last,
16: last,
17: last,
16: last,
17: last,
16: last,
17: last,
16: last,
17: last,
16: last,
17: last,
16: last,
17: last,
16: last,
17: last,
16: last,

Gisteren was ik bij een popquiz in Wormer, in een tuin. Gelukkig net na alle miezer regen. En dus dat verliep allemaal hartstikke lekker. En een van de fragmenten die voorbij kwamen was een track uit Eraserhead. De film Eraserhead, natuurlijk van a long, long, long time ago. Dat was toen Lady in the Radiator. En dat staat op de originele soundtrack van Eraserhead. Deze track echter staat niet op de originele soundtrack. Die is namelijk pas in 2001 uitgegeven via Absurda Records. Dat is namelijk Eraserhead Original Soundtrack Plus. Daarop staat Eraserhead Dance Mix. En die is gemaakt door David Lynch zelf. En door muzikant Alan R. Splatt. U hoorde dus de Eraserhead Dance Mix. Heerlijk, Eraserhead. Sowieso de beste film die ik ooit heb gezien. En dat moet ik wel. Ik heb hem namelijk letterlijk, en dat is ongelogen, 24 keer gezien. And counting. X-rated, nog tot 11 uur. Dit is RNGMNN, oftewel Ronnie Engman. Andermaal een track van het schitterende album False Dawn Falsified, wat 2 weken terug verscheen via Winterlight Records. Dit is Confusion and Desillusions en ditmaal in de Cecil Mann remix. RNG MNN.

Ja, je voelt je best verloren naar zo'n track. Lost van Noah Swara. En dat staat op het album Jungian Epiphanies.

En het album Jungian Epiphanies verscheen via Octagon Misty Circles in 2001. Nosfera aan het einde van deze X-Rated. Daarvoor kunnen we luisteren naar een korte track van Lynn Eastwin uit Wales. Het splitalbum samen met Sleep Research Facility, oftewel Sargo Posidonia, wat op Cold Spring verscheen. Lynn Eastwin, Dale Dawn. Volgende week doen we wel weer een langere track, want het is een schitterende split. Daarvoor dus nieuwste werk van RNG MNN. Zometeen is het de beurt aan X-Ray en dat zal duren tot het duistere uur van middernacht. En we hebben gemeend een track te doen van alle drie de delen van het project Sad World. En dat werd gemaakt door Dr. Atmo en Ramin. Nou, zo af en toe mag je best spreken van een hele trieste wereld. Sad World, Dr. Atmo en Ramin. En dat staat voor dat staat voor Amir Abadi en Ramin Nagachian. Je hoort dus een track van Sad World 1 van 2 en nummer 3. En dat verscheen in respectievelijk 93, 94 en 95 via het faxlabel van Pete en Nemlook. Dat is allemaal prachtig werk in X-Ray tot middernacht, gevolgd door een nieuwe Dr. Klangendom hier op de Concertzender, waar nog veel en veel meer moois te beleven valt. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze episode van X-Rated. Dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen. Dat doet goed, zoals altijd. Blijf bij X-Ray, blijf bij de Concertzender en eis weder. En volgende week wordt het trouwens weer, ook op zondag geloof ik, zaterdag, zondag, weer bloedje heet. Dus dan kunnen we weer lekker 37 graden hier optekenen in de studio. Maar goed, een X-Rated zal er zijn. Maak er een mooie week van. En nogmaals, dank voor het luisteren. En wat mij betreft, tot volgende week, 9 uur op de zondagavond.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Ratings.

Alone, it's me, Breathless. We hebben het over Abfahrt. Thorsten Venslau en Jens Zimmermann, der waren Abfahrt. Alone, it's me, Breathless. Abfahrt deed dat in 1989 in een heerlijk, relaxte versie. Het verscheen via Zix Records. Look who's alone tonight, it's me. Look who's alone tonight, it's me. Ik krijg weer van alle kanten te horen dat de site het niet doet. Het is werkelijk te gek voor woorden wat er hier gebeurt. Ik kap ermee. Dit is de laatste X-Rated die ik ga maken. Volgende week kunt u er naar fluiten. Nee, dat ga ik natuurlijk niet doen, maar ik ben er wel helemaal klaar mee. Ik hoop dat degenen die het nog wel horen, dat die in ieder geval genieten. En uit de afgelopen weken dat het iedere keer gebeurde, weet ik dat uiteindelijk het geluid wel weer terugkomt. Dus mocht u problemen hebben, er is een link, laat het me weten. Dan kan ik die toesturen. Alhoewel ik daar weinig tijd voor heb, maar goed. Anyway, ik hoop dat het allemaal heel snel weer goed komt. Dan gaan we nu verder met nieuw werk van Meatbeat Manifesto. Alpaak Couché. En dit is Call Sign. Voor degenen die het horen, dit is X-Rated op deze lome, tropische zondagavond. Fijn dat u erbij bent. Een hele goede avond.

Ik was destijds al zo ongelooflijk onder de indruk van zijn album Nomos. En hij gaat maar door ook. Ik heb het over Craig Leon. Hij was destijds producer, gevierd producer van bands als Suicide, The Ramones en The Cars onder andere. En hij maakt nog steeds geweldige muziek, getuigen ook dit nieuwe album. Anthology of Interplanetary Folk Music, Volume 2, The Canon. En u hoorde daarvan de Respondent in Dispute. Overigens haalden we deze track van de nieuwste Mind the Gap van Gonzo Circus, waarop nog veel meer fraais valt te ontdekken. Geweldig nieuw werk dus van Craig Leon. Overigens, alles doet het weer. De sabotage duurde deze keer slechts 5 minuten. Dat valt mee. Dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat iedereen op de eigen manier luistert en de site werkt ook weer naar behoren. Nou ja, ik heb er ik weet niet hoeveel mail op gegooid en reacties erop gegeven. Er is tot op heden kennelijk nog niks gebeurd, maar laten we hopen dat het nu eindelijk in de toekomst opgelost gaat worden. Ik ga daar natuurlijk uiteraard weer achteraan. Wij zijn verbonden nu met de concertzender en dit is X-Rated met een rondje kraut. En natuurlijk dan het meest vooraanstaande krautlabel van dit moment, Bureau B. 2 nieuwe releases. Allereerst een heruitgave van een cassette van The Young Scientist. Maar nu eerst het nieuwste album van Andreas Spechtel. Dat heet Strategy en daarvan hoort u nu The Separates. Andreas Spechtel.

En u maar denken dat uit Seattle alleen maar de grunge komt. Nee, vergeet het maar. Uit Seattle komt ook Young Scientist. En die brachten in 1979, jawel, u hoort het goed, hun eerste album uit, Results Not Answers. En dat album werd uitgebracht op cassette. Dus ja, wie heeft die in huis? Daarom heeft Bureau B natuurlijk gedacht van, ah joh, die gaan we dus opnieuw uitbrengen. Geweldige daad, Results Not Answers is uitgekomen op Bureau B. Het label dus nu voor Young Scientist, u hoorde Brainless. Het geweldige Bureau B Records. Overigens, Bureau B viert een feestje. Het 10-jarig bestaan, dat doen ze in september in Paradiso in Amsterdam. Met onder andere, nee niet onder andere, gewoon met Datashock, Faust en Camera. Dat is dus in september een feestje, een crowdfeestje. Om het 10-jarig bestaan te vieren van Bureau B. Wat ook een zeer gerenommeerd label is, is Dano Valley Records. Ook die timmeren nog steeds behoorlijk aan de weg. Getuige ook het nieuwste album van Petrels. Dat heeft een tijdje geduurd. Petrels, het project van Oliver Barrett. Dit is hem. Het nieuwe album heet The Dusk Loom. Petrels hoort u met Surface of Lost Scattering.

0: het spraakmakende en ongelooflijk invloedrijke Noi. Daarvoor kunnen we luisteren naar een klein gedeelte uit het 40 minuten durende werkstuk I Knew Her van Alex Tiuniev. En wilt u het hele werkstuk horen? Dat hebben we ooit eens uitgezonden in een X-ray. Daar vindt u het hele stuk van Alex Tiuniev. Uitgebracht was dat destijds om 2008 op Cold Spring Records. Zometeen het derde uur X-rated onder de noemer X-ray. En dat is een uitzending die eigenlijk volledig gewijd is aan de stemkunst. Allereerst uit Nederland Mariska Baars en Machinefabriek Rutger Zuiderveld. Zij tweeën vormen onder andere hebben zitting in het collectief Piep Chilling. En met z'n tweeën hebben ze een nieuw album uitgebracht. O, E-A-U, oftewel Frans voor water. Het volledige werkstuk kunt u zo meteen horen in X-ray, direct na 11. Het wordt opgevolgd door een gedeelte uit het werk Echo Poem Sequence No. 2 uit 2005 van Nurse with Wound. Een vocale stemkunst X-ray, zo meteen direct na 11 tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en ook voor alle reacties. En dat kwam van vele kanten, ook omdat het weer misging vanavond direct na 9. Hartelijk dank voor de reacties dus via Twitter, Facebook en mailers. Ik heb ook diverse mails binnengekregen. Hartelijk dank daarvoor. Het is soms te veel om in ieder geval nu te beantwoorden. Maar het is gelezen en ik ben daar dankbaar voor. Hartelijk dank voor het luisteren nogmaals. Volgende week is er weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen, nou pak een beet, 9:15, misschien 9:30 en 11:00. Als ik er tussen 9 en 9:15, pak een beet, 9:30 niet uitgeknikkerd word. Goed, anyway, heb een mooie week. De hitte is weer voorbij. Maak er een mooie week van. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Ja, lekker. Kinetico. Kinetico, dat is gewoon Massimo Vivona. Maar dan onder de naam Kinetico. En dit komt van een 12-inch met op de A-kant Massimo Vivona. En op de B-kant Kinetico. En die draaiden we Psy-Active. Het staat op de 12-inch Phylon Psy-Active. In 1997 uitgebracht op Ground Groove. U bent verbonden met het programma X-Rated hier op de Concertzender. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur is dit X-Rated. En daarna X-Ray tot middernacht. Zometeen na het volgende blok duiken we in de wonderenwereld van Le Guess Who. Ja, wie in toch in vredesnaam komen er allemaal op dat festival wat gehouden gaat worden tussen 6 en 9 november in de binnenstad van Utrecht. Maar daarover zometeen meer. Eerst is er nieuw werk van Marcel Detman. Of althans, die gaat pas 7 november verschijnen. Het album, dat gaat heten... Nou, een soort mini-album is het. Het album gaat heten My Own Shadow Approaching. Dit is Marcel Detman. Dit is DMT. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Zo, dat is nog eens een elektroklapper, zeg. Marijn S. uit Amsterdam. En deze dame, die heet eigenlijk gewoon Marijn Swillens. Maar Marijn S. maakt muziek onder de naam Marijn S. Oftewel de Digital Tears EP die onlangs verscheen. Dit was de track Magnetic Fields. Dank Lex voor de tip. Dit was Marijn S. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En ik zei het al, we gaan twee specials maken. Of nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik heb gezegd, we gaan een special maken. En er komt er nog één. Die komt pas de laatste zondag van oktober. Maar nu is het tijd voor de eerste special over Le Guess Who. En dat gaat gehouden worden dus tussen 6 en 9 november. In de binnenstad van Utrecht. Rondom Tivoli Vredenburg. Maar talloze andere venues daaromheen doen vrolijk mee. En er komen verschrikkelijk veel artiesten. En dat allemaal opnoemen heeft geen zin. Maar een kleine blauwdruk wil ik u toch geven. Bijvoorbeeld Attila Cihar met Igor Cavalera. Of Bajan Boy. Of Big Brave. Of misschien Divide and Dissolve. Of Empty Set. Of Garofield. Of Hania Rani. Of misschien wel Juliana Barwick. Of Klein, of Kunetic, of Mark Arnestes, of Few, of Sun O, of The Space Lady, of Upsemi, of Voice Actor. Nou ja, hoe dan ook, er komt genoeg. Genoeg om wellicht een bezoek te brengen aan dat festival. De paspartouts voor 4 dagen, die zijn uitverkocht. Maar voor alle dagen zijn er nog dagkaarten verkrijgbaar. En zo speelt op de donderdag, gelijk op de eerste dag, Empty Set daar. En daar ben ik persoonlijk heel erg benieuwd naar. En is bovendien een van de curatoren. Empty Set met het album Deceiver is net uitgebracht via Thrill Jockey. En we gaan nu gewoon lekker luisteren naar Empty Set. We gaan luisteren naar wat Le Guess Who allemaal te bieden heeft. En de tips volgens X-Rated. Dit is Empty Set.

Ja zeg, dat is ook wel een zeer indrukwekkend werkstuk. Uit Istanbul, Turkije, komt Huma Utku, als ik het goed uitspreek. Huma Utku en het album wat u zojuist kon beluisteren. Dat heette Dragons. Het is uitgebracht op Editions Mago. En u hoorde de track Comfort of the Shadows. En deze dame komt dus ook op het Le Guess Who Festival 6 tot 9 november aanstaande in de binnenstad van Utrecht. En wie er ook komt is Ian Lynch. Nou zult u die naam misschien niet echt herkennen, maar hij is een van de oprichters van Lancum. En hij maakt muziek onder de naam One Leg, One Eye. En heeft een buitengewoon indrukwekkend album uitgebracht in 2022. And Take the Black Worm With Me. En daarvan hoort u nu Glistening, She Emerges. Maar niet nadat ik u verteld heb dat Huma Utku op de zaterdag optreedt. En One Leg, One Eye treedt ook op die zaterdag. Hier is One Leg, One Eye.

En deze gezelligheid komt van Divide and Dissolve. Oorspronkelijk een damesduo en het schijnt er nog maar één dame over te zijn. Dus hoe ze dat live gaat doen, dat gaan we meemaken op het Legazoo Festival. Divide and Dissolve was dit met Mental Gymnastics en het staat op het album Gas Lit. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we een aantal X-Rated-achtige tips geven van acts die u eigenlijk gewoon moet zien. Zoals bijvoorbeeld Divide and Dissolve. Nou, die treedt op de zondag. En nou maar hopen dat dat niet tijdens X-Rated is. Wie gelukkig op de zaterdag optreedt, en wie ik echt heel graag wil zien, zijn Attila Cihar samen met Igor Cavalera. Nou, Attila, die kennen we van zijn Baalbek LP en van zijn bijdrage aan bands als Sun en Mayhem. Maar solo kan hij er ook wat van, maar ook hij gaat dat samen doen op het festival met Igor Cavalera. En Igor Cavalera is een van de oprichters van de metalband Sepultura. Nou, wat die met z'n tweeën samen gaan doen, dat is dat kunnen we nog niet laten horen, want daar is nog geen muziek van, behalve live wat dingetjes op YouTube. Maar de muziek die zal er ook zijn, denk ik wel. Alhoewel Igor Cavalera waarschijnlijk achter de drumstel gaat zitten, is hier een track van zijn nieuwe album. En dat is een soort split die hij heeft uitgebracht met Shane Embury. Shane Embury, hij is weer van Napalm Death. Dit is Igor Cavalera, helaas dan zonder Igor. Zonder Attila Cihar in Neon Gods. U hoort daarvan delen uit. Het staat op die split. Neon Gods, Own Your Darkness. Hier is Igor Cavalera.

0: Het werk van Delirium. U hoort tracks van de albums Euphoric, Spiritual Archives, Spheres, Semantic Spaces en Spheres 2. Zometeen Delirium in X-ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-rated. En u heeft nog tot woensdag de tijd om uw favoriete X-rated ontdekking op te sturen. Jawel, want volgende week is het feest hier bij X-rated. Dan bestaan we namelijk 30 jaar. En 1 oktober bestaan we 30 jaar en dat vieren we volgende week zondag. U kunt uw favoriete ontdekking van X-rated nog opsturen. Nog een paar dagen, tot en met dinsdag dus, tot aan woensdag. En naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van 30 jaar X-rated. En dan gaan we volgende week gaan we er een goede kelk op drinken en uw favoriete platen voorbij laten komen. Ik heb er al veel te veel, dus dat wordt uitgesmeerd over de rest van oktober. Heerlijk, ik kijk er nu al naar uit. Ik hoop u ook. Volgende week zijn we er weer. Wat mij betreft een fijne week. Dank voor het luisteren en de reacties. Dag.
1: X-rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-rated.

Raisins.

En zo is het ineens afgelopen. Net als de levens, de zinloze levens, die vielen bij de 3 aanslagen in 1 week in het verknipte land Amerika. Met hun verknipte kiezers en hun verknipte president. 2 daarvan in 24 uur tijd. De wapenwedloop heeft werkelijk het hoogtepunt bereikt. De wapendiscussie hiermee hopelijk ook. Tool and die. Alhoewel het niks van deze tijd is, want inderdaad, Consolidated, die beschreef het al en had al een buitengewoon grote aanklacht middels deze track Tool and Die in 1992. Mark Pistol, Adam Sherburne en Philip Steer. Zij vormden Consolidated. En sterkte aan alle nabestaanden daar met die volstrekt zinloze aanslagen. Dit is Pragma. En Pragma is Maurizio Martinucci, ook wel Tez. Hij maakt deel uit samen met Eddie Newton van Clock TVA. De nieuwe single Gulp is uit. Hoort u nu de track Amna. En laat dat nou ook weer een fijne Clock TVA remix zijn. Reborn and Reformed. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goedenavond.

first black holes. At the beginning of time.

Oh, heerlijk. Cloud Surfing hoorde u van Urban Meditation, oftewel Charles Urban. Currents of Space is zijn nieuwste. En dat is dan ook gelijk een dubbelaar, zeg. Twee cd's vol. En dat verscheen via Fantasy Enhancing. Nieuw label rond Lee Norris. Helemaal fantastisch. Urban Meditation. En die heeft zijn naam natuurlijk ontleend aan het Urban Meditation project van Piet Namlook. En we blijven nog even bij Fantasy Enhancing. Want daar kwam muziek uit van de Pool Jan Jiskra. Hij noemt zich Modu en zijn nieuwste heet MOD0203. En ook dat is een dubbelaar vol met heerlijke space. Getuige ook deze track, Aliath. Dit is...

Zo, daar ben ik zelf net even iets te laat bij. Dat is jammer. Zeg. Wow. Maar daar ben ik dan. Dat waren Dividental en Omne. En die maakte het album The In Sound From Way Out. Met een hoes die wel heel erg sterk doet denken aan Perry en Kingsley. Nou, daar hebben ze het inderdaad van geleend. 1969 kwam die plaat alweer uit. Perry Kingsley. Veel mensen zullen ook The Beastie Boys zeggen. Maar die hebben het ook weer van Perry en Kingsley. The End Sound From Way Out, die verscheen nieuw op Carpe Sonum Novum. En u hoorde Boegla. En dan is het de hoogste tijd om... Nee, er gaat iets mis. Ik dacht al dat er iets mis ging. Ik moet het nog eventjes scherp zetten, dames en heren, jongens en meisjes. Zo gaat het met live radio. In een heel klein momentje. Zo. Zo zou hij het moeten doen. Ja, hij doet het. Heerlijk. We gaan de diepte in met ja, een soort geluid wat doet denken aan ja, een soort laag afgestelde drum en bass. Ook weer, ja, dat ook weer niet. Het doet me denken aan Vexed van vroeger met onder andere Rolly Porter. Het is in ieder geval diep en duister. Time is dit van het Poolse duo Dren. En daarvan... Het nummer Time komt van het album Time and Form. Het is Dren.

Ik heb het vast al eens eerder gezegd, maar dan zeg ik het gewoon nog een keer. Dit gaat zonder meer de eindlijst 2019 halen. Deze dame, och, helemaal geweldig. S.E.S. Gunver Rieberg. Haar nieuwste album heet Entangled en verschenen via Evian Records. U hoorde het prachtige Levitation. We hebben nog een kwartier over en 11 minuten daarvan die gaan gevuld worden door Albert Borkent, oftewel Lingua Lustra. Hij heeft een nieuw album op het onvolprezen label Data Bloom. Die heeft sowieso een worp van 10 nieuwe albums in één keer uitgebracht. Niet Lingua Lustra, maar Data Bloom. Vorige week hoorde u Yamaoka. Deze week is de beurt aan Lingua Lustra. Zijn album heet Emotive Motives. En dit is State of Mind.

0: Ja, dan toch echt tot de allerlaatste snik. Lingua Lustra, Emotive Motives is het nieuwste album dat dus verscheen via Data Bloom Records. Gehuld in een prachtig hoesje met een coverdesign gemaakt door Theo Rabou. En die tekent sowieso voor alle Data Bloom releases. De prachtige hoesjes. Lingua Lustra, en u hoorde daarvan de track State of Mind.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, 2 minuten te vroeg, maar dan hebben we 2 minuten extra duisternis, moeten we maar denken. Die is inmiddels aan het vallen daarbuiten. De tweede uur X-rated, nog tot 11 uur, daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Nu op de draaitafel uit 1982 op het label Plurex. Jazeker, kent u het label nog? En dat was destijds een subdivisie van Boutique Records. Plurex bracht diverse dingen uit, waaronder de 12-inch van A Blaze Color.

0: overrated. Wat mij betreft tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.

Sommige platen zijn echt veel en veel te kort. Zoals deze van Afrohead, a.k.a. Felix de Housecat. In the Dark We Live. En dan ook nog eens een keer in de Dave Clark's 313 mix. Er staat op de 12-inch In the Dark We Live, The Light in 1993. Verschenen op Bush Records. Wat een stamper, maar die zou toch echt 12 minuten moeten duren. Scheer je weg met je 4 minuten en 47 seconden. Maar goed, anyway, hij moest er eventjes in hoor, deze opener in X-Rated. Tot 11 uur is dit inderdaad X-Rated hier op de concertzender. En daarna heel veel fries in X-Ray tot middernacht. Maar eerst allemaal nieuw werk, waaronder straks een wereldpremière van een track. Daarover straks meer, maar nu eerst werk van Stef Mendesidis. En Stef Mendesidis is een Griek woonachtig in Oekraïne. Ik zou eigenlijk liever willen dat het een Oekraïner was die nu in Griekenland leeft. Dan heeft hij het een stukje rustiger. Maar goed, Stef Mendesidis heeft een album uitgebracht op het album Clockworks. En dat is het label vernoemd naar de eigenaar, namelijk Ben Clock. Het label dus Clockworks. Het album heet Decima. De track heet Kineo. De artiest heet Stef Mendesidis. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, dat is een fijn album. Het album van Drun. Drun is een Duits trio. En die hebben de track Graviton behoorlijk laten verbouwen door een ongelooflijk groot aantal artiesten. En dat is verschenen op het album Graviton Remixes. Ik hoorde de Yeg Remix. Y-A-G-E. En dat zijn natuurlijk de Future Sound of London. Dus nog veel meer artiesten te vinden op deze Graviton remixes. Verschenen via Touched Music. Zeer de moeite waard. Digitaal zowel als op CD leverbaar. En wat nog moet gaan verschijnen en waar we ontzettend benieuwd naar zijn. Namelijk pas op 30 augustus gaat het nieuwe album of een soort mini-album verschijnen van Sea Feel. Een duo is het geworden, nog steeds Mark Clifford en Sarah Peacock. Maar ze doen dus nieuwe dingen en daar zijn we allemaal heel blij mee. Tenminste, ik wel. Sea Feel, het album gaat heten Everything Squared. Nog even wachten op Warp Records, tot Warp Records op 30 augustus het album uitbrengt. U nu vast hoort u de track Skyhooks.

Wat een plaat. Ik heb het al eerder gezegd, maar daarom nog andermaal een track van het album Magda van Donato Dozzi. En deze Italiaan maakte dit geweldige album op het label Spazio Disponibile. En u hoorde Velluto van Donato Dozzi. Deze komt heel hoog in de eindlijst van dit jaar. Dan weet je dat vast, heer Dozzi. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we heel erg vereerd zijn een wereldprimeur te hebben. Namelijk een fors lange track, namelijk 13 minuten en 10 seconden van de nieuwste van Mater Suspiria Vision. En zij hebben ons, mij of X-Rated, een track gestuurd die nog helemaal niet uit is. En voorlopig ook nog niet gaat komen. Ergens in augustus komt dat ding uit, maar de datum die staat er nog niet voor. Dus ook online volledig niet te vinden. We hebben het over het album Cosmic Silver. En u hoort een speciaal gemaakte Extended Album Version Master van dit werkstuk. En het album dus Cosmic Silver gaat verschijnen via het label van Mater Suspiria Vision, Fantasma Disc. Ruimbaan nu voor de Cosmic Silver Extended Album Version Master. Hier is Mater Suspiria Vision.

En na een Matus Spiria Vision hoorde u een andere Duitser, alleen helaas niet meer levend, namelijk Konrad Schnitzler. En u hoorde de zogenaamde Schaltkreis-edit van Die Rebellen haben sich in den Bergen versteckt. Origineel staat het op het album Blauw van Konrad Schnitzler. En dat is heel erg lang geleden. Een origineel een track van 19 minuten. En ik kwam onlangs deze versie tegen op de verzamelaar Noi Decade. En dat is een verzamelaar die verscheen via het blad Mojo Records. Het blad Mojo, dus zonder records. En dan uit 2017 al, maar ik kende deze Schaltkreis edit totaal niet. Dus deze moest even hier in X-Rated te horen zijn. Wel nu, al dus gebeurde. En de laatste track voor dit uur is voor Malcolm Pardon. Hij is een deel uit het duo Roll the Dice. En daar hebben we al lang niks meer van gehoord. Gelukkig maakt Michael Pardon nu ook zelf muziek. Het album The Abyss gaat verschijnen op 20 september aanstaande pas. Dus dat duurt nog even. Even geduld, maar hier is hij vast in de track Enter the Void. Hier is Malcolm Pardon.

0: Max.
1: Rated.

Weliswaar geen 30 graden meer, maar zomerser kan je het toch bijna niet krijgen. LSG. LSG, dat is Oliver Leeb, 1994. En ik zag net op Facebook voorbij komen dat het een heel goed muziekjaar was. Nou, dat was laatst op Twitter ook al het geval. 1994 was inderdaad een absoluut topjaar voor muziek. En dat blijkt ook wel weer uit deze geweldig werk. U hoorde de version 2 van A Blueprint. LSG opende daarmee de nieuwe X-Rated. Ja. Waar we gelijk heel erg hard van start beuken. Met van LSG naar LSD. Inderdaad, Process 5 is het nieuwste album van LSD. LSD staat dit keer niet voor de hallucinerende druk, maar voor de voornamen van de techno-groothelden Luke Slater, Steve Bicknell en David Sumner. Hun nieuwste dus heet Process 5. En dit is de track. Second Process. Nee, dit is de track Process 5 van het album Second Process. Ik word helemaal gek en dat al nu aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Heel fijn dat u erbij bent. Tot 11 uur is deze X-Rated voor u. Een hele goede avond.

Humanoid. Ja, kent u het nog? Stacker Humanoid. Dit was gewoon de nieuwste Humanoid. Dat is Brian Dugans en hij is één helft uit de Future Sound of London. En voor het eerst sinds 1989 is er weer een nieuw album Humanoid. Van Humanoid en dat album heet Build. En het is een divers album. Soms exploderen er flipperkasten. Soms is het mooi en ingetogen. Zoals wat meer deze track. Een beetje Aphex Twin Plate-achtig. En af en toe gaat het ook gewoon keihard de acid kant op. Humanoid is helemaal terug. Helemaal goed. Daar zijn we blij mee. Uitgebracht op Future Sound of London Digital. Het natuurlijk het label van FSOL. Zometeen in dit uur. Alles over Grauzone Summer Special. Daarvoor kunt u kaarten winnen. Dat is zometeen. Maar eerst even wat hele donkere elektronica van vrouwelijke hand. Want gelukkig zijn daar veel steeds meer van. Wat dacht u van Huma Utku? En zij komt uit Turkije. Haar album heet Gnosis. Daarvan nu het heerlijke duistere Black Water Red.

Zo, dat is even lekker, hè. Ho, ho, dames aan de macht, zo hoort dat. Net mevrouw Oetko en nu het Denemarken S.E.S. Gunver Rieberg, het nieuwste album van haar. Eindelijk is het verschenen, de Entangled LP. Het is een soort mini-LP, maar eigenlijk niet direct mini. Hij duurt eigenlijk best lang, in ieder geval veel te lang om single te zijn. U hoorde daarvan Palace-like Timescale of Black. Geweldig werk dus van S.E.S. Gunver Rieberg. X-Rated op de concertzender. De hoogste tijd om u even bij te brengen wat er staat te gebeuren op zaterdag 20 juli aanstaande. Dat is namelijk de Grauzone Summer Special. Grauzone wordt 2 keer per jaar gehouden en houden ook losse avonden. De vaste festival, vaste festival, dat is in januari rond het paard in Den Haag. En de zomereditie, die wordt gehouden in strandclub Woesa. En dat is in de duinen tussen Scheveningen en Kijkduin. De Grauzone Summer Special, dus aanstaande, niet aanstaande zaterdag, maar 20 juli. In de voornoemde strandclub. Er is veel te doen. Er zijn mooie bands. Wat dacht u van Whispering Suns, Uniform, Demon Eyes, ZZZ, The Zig Zags. Ze hebben wat met zetten tegenwoordig. En de DJ's Passive, Ofra en Ed Rock. Ed Rock kennen we ook als Mad Ed vroeger. De vaste DJ van de Melkweg, maar tegenwoordig Ad Rock en hij doet veel meer. Verder is er een vegan food market en een platenmarkt. De bands die spelen tussen 4:15 smiddags en 11:00 s'avonds. De DJ's tussen 3:00 smiddags en 2:00 s'nachts. Entreeprijs €22,50. Dat kunt u uitgeven als u naast het spreekwoordelijke potje heeft gepiest. Wat betreft de winnaars, want we geven gewoon kaarten weg vanavond. Jazeker. 2x2 kaarten geven wij weg voor deze Summer Special. U kent het recept. U kunt gewoon mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. Als u wil dat wij u op de gastlijst gaan zetten. Plus 1 dus, inderdaad. Onder vermelding van Grauzone Summer Special. De mailbox gaat open en het is nu tijd voor de muziek. Dat kunnen we beter openen met Whispering Suns. Zij openen nu de Grauzone Special en voor u gaat de mailbox nu open. Hier is Whispering Suns.

Ja, en dan is hij pas op de helft, hè. Oh, oh, wat een werkstuk is dit. Juggernaut van Z. Z, Z, Z. Je zegt gewoon eigenlijk... Heerlijk werk en van deze band. Dit stamt alweer 2015. Het album kwam uit op Excelsior Records. Zij spelen dus ook op de Grauzone Summer Special. Alhoewel er al aardig wat mensen gemaild hebben, de mailbox die staat nog 5 minuten open voor de Grauzone Summer Special. Met verdere optredens dus van voornoemde verdere Zigzags, Demon Eyes, Uniform en Whispering Suns. U kunt nog 5 minuten mailen. En in die 5 minuten kunnen we eindelijk kennis maken met het nieuwe werk van Alessandro Cortini. Hij komt pas 27 september uit. Maar hier is alvast 1 track vrijgegeven. En die is nu te horen in X-Rated. Oh, geweldig. Amore Amoro. En dat gaat komen op het album... Massimo. Volume Massimo. 27 september dus. Alessandro Cortini.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, het tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna veel meer moois in X-Ray. X-Ray deze keer met het project Maine. En Maine is het project weer van Robert Hampson. En hem kennen we weer als lid van Loop. Maar dat is straks. Eerst terug naar 1982. The Virgin Prunes. Veel te lang niet gedraaid. Dit is de 10-inch A New Form of Beauty 2. En daar staat het geweldige Sweet Home Under White Clouds op. En deze track die heeft eigenlijk mijn voorkeur. In een andere versie is hij later uitgebracht op het album If I Die, I Die. Maar deze versie die doet het hem. Dit zijn de Virgin Prunes hier bij X-Rated. Sweet Home Under White Clouds.

I die, I die. Maar deze versie, die doet het hem. Dit zijn de Virgin Prunes hier bij X-Rated. Sweet Home Under White Clouds.

Gisteren was ik aanwezig op het Strange Sounds from Beyond Festival op de NDSM-werf in Amsterdam. En daar werd op een gegeven moment opgetreden door een DJ-duo. Ook overigens heel veel mooie live-optredens gezien. Maar de DJ-duo maakte een werkelijk schitterende overgang van een track die ik niet kende tot deze Chase van Giorgio Moroder. De zon scheen, het was werkelijk prachtig weer en ik had zoiets van ja, een zomerser kan je de X-Rated niet beginnen dan Chase van Giorgio Moroder van de soundtrack Midnight Express uit 1978 alweer, die hij samen met Harold Faltermeyer maakte. Giorgio Moroder, 78 jaar inmiddels en hij trad onlangs in april nog op in Paradiso in Amsterdam. En dat was vast geweldig. Ik was er helaas niet bij, maar dat moet wel memorabel geweest zijn. Giorgio Moroder aan het begin van deze X-Rated. Met vrij veel nieuw werk en dan nog straks één oude. Maar eerst nieuw werk van Kongs om Pax. Dat is de Schot Tom Schoenfield. Zijn nieuwe album Ways of Seeing geeft prachtige, heerlijke zomerse dubtechno te zien. Zoals deze Paris 5 AM. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

wat ontzettend lekker. Maar wel in de dubbele versnelling deze keer. Rod Model. U hoorde Reiki van zijn nieuwste album Captagon. Dat verscheen via Treasure Records. Trezor, moet ik eigenlijk zeggen. Rod Model nu echt in de versnelling. Harder en sneller dan ooit. Maar dat is helemaal niet erg, want dat mag ook wel eens. Het is namelijk niet altijd zo heet als nu. Het hitteplan is in werking gesteld. Het is 31,7 graden hier in de studio. En we gaan nu verder met helaas een triest bericht. Namelijk dat Philippe Zdar Serbonechi is overleden. Een noodlottig ongeval door uit een raam, een heel hoog raam, bijna aan het dak van een gebouw te vallen. Hij was een van de initiatoren achter de bands Cassius en Motorbass. Een goed moment om Motorbass weer eens tevoorschijn te halen. Het geweldige album Pansol. U hoort daarvan Idio. Dit is Motorbass. Rust in vrede. Philippe

Zo, die is ineens afgelopen, zeg. Heerlijk, Floating Points. Ook wat meer up-tempo dan en het vroegere werk. Valt mij een klein beetje op. Floating Points is terug met het nieuwe album Les Alpes Cora Bell. En dat is verschenen, of dat gaat nog verschijnen via Ninja Tune. Deze track is echter al wel uit. Dat is de soort single. Dus eigenlijk de titeltrack Les Alpes van Floating Points hier bij X-Rated op de Concertzender. En zullen we nog één keer een track draaien van de nieuwe Plaid en daarna nooit meer? Nou, dat laatste kan ik niet beloven, want wat een plaat. Polymer heet het nieuwste album. Dit is All Together.

Ja, heerlijk nieuw, heel erg nieuw werk van Multicast Dynamics. En dat is Samuel van Dijk. Multicast Dynamics, je hoorde Time Factor. En dat gaat op het nog te verschijnen album Lost World staan. En dat gaat nieuw verschijnen via Den of Valley Records. Heerlijk werk van Multicast Dynamics. En andermaal een lekkere, lange track van die nieuwste Ulver. Wat is dat toch een mega album. Drone Activity. Verschenen via House of Mythology. Dit is Ulver met 20,000 Leagues Under the Sea.

0: 20,000 Leagues Under the Sea. Geweldig. Weer zo'n megatrack van het nieuwste Ulver album Drone Activity. Als die niet hoog komt aan het einde van het jaar, dan weet ik het ook weer niet. Heerlijk, wat een onderhuidse spanning. Wat een geweldig werkstuk dit. Helemaal van A tot Z. Ulver.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated. Tot 11 uur nog en daarna de zomer in X-ray tot middernacht. Zoals gezegd in het eerste uur, ik was gisteren op het Strange Sounds from Beyond festival op de NDSM-werf. En daar werden een heleboel hele geweldige concerten gegeven. En er zijn er een paar die goed zijn blijven hangen, maar degene die het meeste indruk maakte, dat was wel Mutant Beat Dance. Die presteerden het om een soort mengeling te presenteren tussen, laten we zeggen, Cybertron van Juan Atkins. Ik hoorde Severed Heads erin terug. Ik hoorde wat oudere Cabaret Voltaire erin terug. Maar ook techno en acid invloeden. En het klonk ook eigenlijk gewoon als 2019. Ik hoorde van Antal, dat is de man achter Rush Hour Records, die ook de tent organiseerde waarin dit plaatsvond, dat Mutant Beat Dance letterlijk ieder concert dat ze spelen nieuw werk spelen. Dus ze spelen nooit twee keer hetzelfde. Nou, dat moet me een hoop moeite kosten, lijkt mij. En begrijpen doe ik het niet en deed ik het niet, want het stond als een huis alsof ze dit iedere dag deden. Een hele mooie, mooi oeuvre eigenlijk hoorde je door de jaren heen. Maar wat het meest opviel mij was een cover. En dat was Turn to Red van Killing Joke. Dat Mutant Beat Dance letterlijk ieder concert dat ze spelen nieuw werk spelen. Dus ze spelen nooit twee keer hetzelfde. Nou, dat moet me een hoop moeite kosten, lijkt mij. En begrijpen doe ik het niet en deed ik het niet, want het stond als een huis alsof ze dit iedere dag deden. Een hele mooie, mooi oeuvre eigenlijk.

heerlijke kruising tussen techno, acid en trance. Dat is Juno Reactor. Juno Reactor, het eerste album wat ze uitbrachten. En dat is uit 1993. Transmissions is dat album. En je hoorde Lunatic, Juno Reactor. Het project van Ben Watkins. Aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Straks alles over kaarten die u kunt winnen voor het Dutch Electronic Masters Music Festival, wat gehouden gaat worden in het Theaterke in Best op zaterdag 31 augustus. Maar eerst een nieuw werk van Alighted. Jawel. Alighted, dat wordt Red Rain Mountain. Dat is een een track die uitgebracht gaat worden op Garden Broom. Ik dacht even dat het album was, maar het is het label. 26 juli komt die uit. Het is McLean Massimios. Dit is Alighted. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Erg fijne track van DEFTR. DEFTR met No Knock, No Doorbells. En dat komt te staan op het album Run Away. Dat gaat voorlopig nog niet verschijnen, namelijk pas op 30 september aanstaande. En DEFTR zijn twee heren. Eentje uit van de Berghain en de andere is werkzaam bij Oost Good Tone. Nou, dat zijn twee Berlijnse zeer vooraanstaande dingen waarvan je zegt, ja, als die samenkomen, dan is het garant voor succes. En ook mooi, deze kracht van herhaling in No Knock, No Doorbell. En nu, heel nieuw werk wat ook nog moet gaan verschijnen, namelijk pas op 27 september, is het nieuwe album van Alan Sparhawk. Hij is van Low. En dit is zijn eerste soloproject na het overlijden van Mimi Parker, zijn partner in Low. Alan Sparhawk doet het hoe langer hoe meer met de elektronica. Wat mij betreft doet hij dat ook heel fijn. Zo getuigen ook de track Can You Hear. Dat gaat dus via Sub Pop verschijnen op 27 september. Het album White Roses, My God.

0: Ik denk dat een van de drukste muzikale bazen van Nederland toch wel Rutger Zuiderveld is, oftewel Machinefabriek. Er kan bijna geen week voorbij gaan of er is weer nieuw werk van hem. Nou ja, bijna een week. Ditmaal is hij, heeft hij zitting genomen in een trio. En dat trio dat heet Associated Sign Tone Services. Van het gelijknamige album hoorde u de track 000800. Dat is uitgebracht op het label Flag Day. Heerlijk werk van Associated Sign Tone Services. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Maar we zijn aanbeland bij een heuse kaartenactie. Dat is even geleden, maar het kan weer eens eventjes. En dat gaat ditmaal over het Dutch Electronic Masters Music Festival. Dat gaat gehouden worden op zaterdag 31 augustus in het Theaterke in Best. En dan duurt van 14:00 PM tot ongeveer 22:00 PM. En het is allemaal goed bereikbaar, ook met het openbaar vervoer. Het theater is ongeveer een kilometertje van station Best, dus dat hoeft de pret niet te drukken. Er wordt opgetreden door een viertal artiesten die dag. Namelijk La Lune Noire, Tectonia, René van der Woude en Skoolaman. Nou, de meeste, zeker de laatste twee, die staan garant voor een flink stuk space. En in ieder geval zijn het vier artiesten die dus uit Nederland komen en allemaal te maken hebben met elektronica. En één artiest die er sowieso al uitstak, wat mij betreft, was Tectonia. En ik kende het niet en nu wel. Het komt uit Utrecht en dat is fijn, zo'n ontdekking. Dus ik ben benieuwd hoe dat live gaat klinken. Als u ook benieuwd bent en ook heel benieuwd naar de rest van de programmering, dan kunt u kaarten winnen. Het enige wat u hoeft te doen is een mailtje sturen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. En het een en ander kan dan het komende half uur in werking gezet worden. Want de mailbox die staat tot 22:00 open. Als u kans wil maken. We geven dus 2x2 kaarten weg. Wel nu, ik had het net al over Tectonia. Dus laten wij de muziek spreken. Dit is Tectonia met The Problem of Alignment. En dat staat op het album Anatomy of the Position. Anatomy of the Positronic Brain. Ricardo Verschut, dat is Tectonia. We laten de muziek spreken en u kunt nogmaals mailen bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Dutch Electronic Masters Music Festival. 5 woorden wil ik zien. Hier is Tectonia.
1: The problem of alignment in artificial intelligence refers to the challenge of ensuring that the goals and behavior of AI systems are in alignment with human values and intentions. As AI systems become more sophisticated and autonomous, it becomes increasingly important to design them in a way that their objectives align with what humans desire. Misalignment occurs when there is a mismatch between the intended objectives of the AI system and what humans actually want. This can lead to undesirable consequences and actions by the AI. The alignment problem is a significant area of research and development in AI ethics and safety. Researchers are exploring ways to build AI systems that are robust, interpretable, capable of aligning their behavior with human values in a wide range of situations. Addressing alignment challenges is crucial to ensuring the responsible and beneficial deployment of artificial intelligence in

0: As long as I feel safe, you have nothing to fear. You have nothing to fear.
1: Heerlijk werk van Tectonia. Anatomy of the Positronic Brain. En u hoorde The Problem of Alignment. En wie ook optreedt op het Dutch Electronic Masters Music Festival is René van der Wouden. Dit is van zijn album Sacrifice, het tweede gedeelte.
2: Of Alignment.
1: Oh, begint wie? Ja, gaat die alignment weer? Ga weg met je alignment. Doe dat maar weer op 31 augustus in Theaterke in Best. Ik had het over René van der Wouden met het tweede deel uit Sacrifice.

mooi gedragen werk van René van der Wouden. Je hoorde het tweede gedeelte uit de track Sacrifice. En dat is afkomstig van het album Sacrifice. En hij treedt ook op het Dutch Electronic Masters Music Festival. 31 augustus in het theaterke in Best. En u kunt nog steeds kaarten winnen. De mailbox staat nog een kwartiertje open. bob.ruusje@concertcenter.nl als u kans wil maken op 2x2 kaarten. We geven dus in totaal 4 kaarten weg. 2x2, 2x2. En dat betekent dat u gewoon iemand mee kunt nemen. En wie ook optreedt is Schoolaman. Schoolaman die zal als laatste optreden. We hebben het over Hans van Kronenburg en is Schoolaman. Zijn album heet Moondoes, of althans een van zijn vele albums. Maar een van de meest recente is Moondoes in Motu. En daarvan hoort u nu Zima Winter. Hier is Schoolaman.

Zo, heerlijk van school. Mooie muziek van Schoolaman. En Schoolaman treedt dus ook op het Dutch Electronic Music Masters. Nee, dan moet ik het wel goed zeggen. Dutch Electronic Masters Music Festival. En dat is de 2024 editie. Ik heb sowieso nog een aankondigingetje daarbij, want ik was nog eentje vergeten. Small Chief, die treedt ook op en die treedt op in de foyer. En je heeft nog kans op kaarten. Nog 6 minuten staat de mailbox open, bob.ruusje@concertcenter.nl. Wie niet optreedt, dat is Field Lines Cartographer. Dit is een track van het album Portable Reality Generator. U hoort nu Scattered Light.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, het tweede uur X-rated op deze zondagavond. En dat duurt allemaal nog tot 11 uur en daarna X-ray tot middernacht. Straks om 10:30 maak ik de eventuele prijswinnaars bekend van de actie rond het Dutch Electronic Masters Music Festival. Maar nu eerst terug naar 1984. En ook terug in de tijd, want dat is maar liefst 9 jaar geleden dat ik deze track draaide in X-Rated. En ik kwam hem laatst weer tegen en ik was weer helemaal verkocht. Ik heb het over Winston Tong. En hij is verleende hand- en spandiensten bij Tuxedo Moon. De ene keer was hij er wel bij, de andere keer weer niet. En hoe het momenteel met hem gaat is ook redelijk onduidelijk. Maar hij maakte in ieder geval in de jaren 80 prachtige platen. Waaronder de 12-inch Theoretical China. En die verscheen op Le Disque du Crépuscule. Daarom allemaal hier in X-Rated. De hoogste tijd voor Winston Tong. En zangeres Nicky Mono in het schitterende The Hunger. En dat die track is verdeeld in 4 verschillende delen. Heel fijn werk van Winston Tong en Nicky Mono.

Nou, ik vond het een heerlijke zomerse track om mee te beginnen. En dat alleen maar om het af te leren, want de zomer is in de afbouw. En dit was denk ik wel zo'n beetje de laatste warme dag van dit jaar. Er zijn mensen blij mee. Onze Viking Harold bijvoorbeeld, die steekt nu alweer zijn duim op dat het lekker koud wordt en het gaat regenen. We zijn het niet helemaal met hem eens, maar ik moet zeggen, voor de muziek is het toch beter. Ab met Fedrus hoorde u. En Ab maakt een hoop lawaai. En dat klopt ook, want ze zijn gewoon met z'n vieren. Vier Engelsen die op het label Spawn deze 12-inch uitbrachten. De Fedrus EP uit 1995. Goedenavond, u bent verbonden met de Concertzender. Dit is X-Ray, dit nog tot 11 uur vanavond. En nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En we staan te popelen om een nieuw werk te gaan draaien. Maar toch ook een paar oude dingen dit uur. Maar eerst heel erg nieuw werk. Namelijk iets wat op 31 oktober pas gaat verschijnen. We hebben het over Makaton. U hoort Dever van het nieuwe album Every Moment. Wat dus op 31 oktober gaat verschijnen. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

Ja, wat ongelooflijk lekker dit, zegt Plaster. En ik kende het helemaal niet, nota bene. Het is al uit 2015. En ja, ik had het ding helemaal nog nooit gehoord. Geweldig album ook. Mainframe Recoded van Plaster. U hoorde Unicore Part 1 en 2. En dat was in 2015 verschenen via het Kroatische label Kvitnu. En het wordt nu heruitgebracht op Textura. Plaster en dergelijke reissues, die zien we graag. Wat we niet graag zien zijn muzikanten die komen te overlijden. En helaas hebben we er deze week weer een. Ray Mayhew is overleden. En hij was de drummer van Siggy Siggy Sputnik. Die in 1986 een enorme hit had met Love Missile F-111. Nou, ter nagedachtenis van Ray Mayhew is hier die Siggy Siggy Sputnik en die geweldige Love Missile F-111 in de Dance Mix. Rust in vrede, Ray Mayhew.

heerlijk om nog die schreeuwstem, die heerlijke schreeuwstem van Angus te horen. Ik heb het over Test Department. En hun nieuwste single heet Full Spectrum Dominance. Oh, wacht eventjes hoor. Daar gaat die andere single al. Die hebben we al gedraaid. Test Department Full Spectrum Dominance in de JD Twitch remix. Een single die verscheen, een soort dubbel single samen met die andere track die ik al gedraaid heb. Zo'n week of twee geleden. En dat was Information Scare. Dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het nu allemaal wat rustiger aan gaan doen. Met het spacewerk van Martin Sturzer. Oh, dan begin ik weer met die Test Department. Jongens, wegwezen nu. Zo, die zijn weg. En dan nu eraan ruimbaan voor onze Martin Sturzer. Dit is van het nieuwe album Protostar. Wat helaas niet fysiek leverbaar is, maar alleen digitaal. U hoort nu Interstellar Medium. De muziek, die is er niet minder om. Martin Sturzer.